De struims door mijn bloot, bis voor zijn der.

0: is Omroep Venlo.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn twee van de drie wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met twee bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd.

0: is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou. Dit is Omroep Venlo.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: og Mo Fenlo.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten voldoet niet aan de taakstelling van de spreidingswet. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat zondag tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. Het weer, veel zon, in het noorden ook wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: Zoekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: og Maud Fernlov. LOS News.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
2: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe op.
1: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostraap.
3: Groot feest in Galgenwaard. Want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht. Want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
1: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Ontdek het Aquapark Oberhausen direct naast het grootste winkelcentrum van Europa. Het Centro Oberhausen. Het eerste mijnbouwzwembad van Duitsland wacht op je met een waterwereld van 25.000 vierkante meter. Beleef de 18 meter hoge slingertoren en de fantastische waterglijbanen. Geniet van wellness, sport en plezier onder een indrukwekkende koepel van 40 meter. En na het zwemmen ga je lekker winkelen in het Centro. Het Aquapark, waar geschiedenis, zwemplezier en winkelen samenkomen.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
5: Avontuurlijk zwemmen? Kijk op aquaparkoberhausen.nl.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
7: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
0: Omroep Venlo 96.9 FM.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van der Brink laat ze naar het ministerie komen, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Vaak gaat het om duizenden euro's. Bij de bank is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vakbond de Unie vindt dat ING daar alsnog wat aan moet doen. En voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassieker

0: talk about.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: 21% BTW. Weg ermee. Shop BTW vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Homestore XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerle, Nijmegen en Eindhoven. Budget Homestore XXL. Meubels voor ieder budget.
3: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Sikon Stadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
4: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
5: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
6: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7. Altijd dichtbij.
7: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
7: NOS Nieuws.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
9: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
8: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
10: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
8: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Het verkeer.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk gooit roet in het eten op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Voor Venlo een file van ongeveer 5 minuten. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk in een vrachtwagen. Die wordt er lokaal omgeleid. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
12: Plant je ook meer groen in ons stadje van lol en plezier? Steeds meer inwoners planten groen van morgen. Op morgeninvenlo.nl bestel je nu gratis of met korting planten bij de gemeente Venlo. Zo zit je zelf met plezier in een groene en koele tuin. Zet je ook je groene knop om? Doe mee op morgeninvenlo.nl.
0: Kom BTW-vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
13: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
14: Zet ook je groene knop om en doe mee op morgeninvenlo.nl.
13: Winkel BTW-vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
15: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
16: Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie Zonderkamp en Wijnands. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters, wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie Zonderkamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.

0: der blauer spud.
1: Det må nok have kilos kvit. Afgjort, hvad du

0: horen?
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Hoe dat komende nacht moet gaan, is niet bekend. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu 3 keer. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten met testen. En het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken, en het wordt 24 tot 26 graden.
3: Is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Bellveld en Venlo. 7 kilometer, 15 minuten. De weg is daar dus wel weer vrij na een ongeluk. De wielen kan langzaamaan gaan oplossen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
3: Alles voor de lekkerste barbecue.
4: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
5: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
2: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
5: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
6: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
7: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
9: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. Dus de basisvoorzieningen zijn er. Er waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
8: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeld Het centrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roland Muller.
10: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van de carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
8: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
12: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Sikon Stadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
13: 21% BTW, weg ermee. Shop BTW vrij in het Pinksterweekend bij Budget Homestore XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Homestore XXL. Meubels voor ieder budget.
12: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
14: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
15: Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoe van die truckleverkosten met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
16: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser kan echt niet.

0: Como Finlow.
1: Rudi aus Holland.

0: Oh, lekker hoor. Somber 12 tot 12 in Vitamine Venlo.
1: Goedemorgen.
2: Vitamine Venlo.
1: Iedere vrijdagochtend tot 11 uur.
2: Dit is Vitamine Venlo.
1: Ruud Fleuren.
0: Ja, en die zegt hartelijk welkom. Het is 9 over 9 op deze vrijdag, de 22e mei 2026. Hartelijk welkom op... het is weer een lang weekend voor de boeg, hè? Hoe fijn is dat dan weer? De eerste Pinksterdag, we hebben de tweede Pinksterdag. We komen gewoon nooit meer in ons reguliere werkritme. Nou, dat hoeft ook niet, hè? Lekker is dat. Heerlijk beloofd een bijzonder zonnige weekend te worden. Daarover horen we straks van Frank Burm. En mocht je vanochtend al heel vroeg uit de veren zijn... Dan heb je kunnen aanschouwen dat de zon opging om 5:05. En vanavond een lekkere, lange, zomerige avond. Tot 9:30 blijft het licht. Het is dus Pinksteren. Nou, wat is Pinksteren precies? Nou ja, 50 dagen na Pasen en 10 dagen na Hemelvaart... dan vieren we Pinksteren. Naam van het feest komt af van het Griekse woord Pentakosta. En dat betekent 50ste. En op deze 50ste dag vieren christenen wereldwijd de komst van de Heilige Geest en de verjaardag van de kerk. Nou, dan weet je dat ook weer. En is vandaag ook de dag van de praktijkondersteuner. Dus her en der toch wel wat reden voor jolijt en plezier. Goed, wat gebeurde er in het verleden op deze dag? In 1859 werd geboren Sir Arthur Conan Doyle. En hij was een schrijver die bekend werd als schrijver van verhalen over Sherlock Holmes en Dr. Watson. In 1957, ja, toen had je het slecht als je in een gebied rondwandelde in New Mexico. Want op deze dag dropte daar de Amerikanen per ongeluk een waterstofbom. Ja, uiteindelijk bleek het te gaan om een onbewoond gebied, maar toch, hè. Google Maps bestond toen nog niet, kennelijk. En in 1967 in Brussel was er een grote brand in een warenhuis. Het warenhuis Innovation. En daar vielen bij maar liefst 323 doden bij. Ongelooflijk, ik wist dat helemaal niet. 1967, Brussel. En in 1973 werd het Ethernetwerk uitgevonden. Nou, dat is ook wel heel fijn. En even kijken, in 2009 tijdens een veiling voor het goede doel op het jaarlijkse filmfestival in Cannes leverde de saxofoon van oud-president Bill Clinton €130.000 op. Nou, fijn. Waarvan acte? Dichterbij in 2017, 9 jaar geleden, ja, wie weet herinner je het nog, toen werd in Venlo het regenboog zebrapad geopend en aangebracht bij het Koninginneplein. De locatie werd gekozen door de Venlonaren zelf, door jou dus. Je kon toen kiezen tussen de plek bij het station en een plek op de spoorstraat. En met de regenboog zebrapad werd aandacht en wordt ook aandacht gevraagd voor diversiteit en acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen. 3 jaar later, 2020, toen waren de beheerders van het Superwijk in Belfeld toch wel bezorgd over de gezondheid van hun dieren. Want ja, het is nog even goed om daar aandacht voor te vragen. Die dieren die kregen veel te veel brood te eten. En die werden daardoor, die kregen last van obesitas. Dus mocht je nog een keer een Belfeld rondlopen bij het Superwijken, niet te veel eten te geven. En 2 jaar geleden, toen was er een top 10 van steden met de meeste laadpalen per inwoner. En ja, Venlo stond op de 9e plek. Destijds waren 90 laadpalen beschikbaar per 10.000 Venlonaren. Nou, ik kan me voorstellen dat er inmiddels alweer veel meer laadpalen zijn. Dus je hangt hem gewoon lekker aan.

lekker hoor. En Finding a Place to Crash. Daar zit Robbie Williams eigenlijk. Ik zie hem alleen maar op tv als hij reclame maakt voor kattenvoer, hè? Ja. Dat is dan ook wel weer leuk. Hele bekende zanger, maak je reclame voor kattenvoer. Ja, dat is hoe carrières in een leven soms verlopen. Ik weet niet of de man die nu ongetwijfeld over een weerkaart gebogen hangt ook katten heeft thuis. Zou hem daar eens even vragen, Frank Beurm. Gaan we zo meteen even bellen als het goed is. En het is vandaag 22 mei, de geboortedag van William Shatner. Ook wel bekend als Captain Kirk van Starship Enterprise. Uit de serie Star Trek. Hij zal nooit van die imago afkomen, want in 2021 werd hij zelfs de oudste mens in de ruimte. 90 jaar oud. En op 13 oktober 2021 werd hij de ruimte ingeschoten. Aan boord van de New Shepard nummer 4. Dus William Shatner vandaag bij leven en welzijn 95 jaar oud. En we hebben nog een jarige. Mijn moeder is vandaag ook jarig. Ik zie niet gebeuren dat hij nog een keer de ruimte wordt ingeschoten. Was wel jarig vandaag. Mam, van harte!

0: the fate of Ophelia. Saved my heart from the fate of Ophelia. Taylor Swift. Weerman. Frank Burgum.
1: Het weer.
0: Ja. Ik heb bellen met Frank Burgum. Dan krijg je de voicemail. En dan bel je nog een keer, krijg je nog een keer de voicemail. Dit is de voicemail van Frank Burgum. Spreek je boodschap. Ik denk, ja, er is toch iets met Frank. Even de appgeschiedenis terugblikken. Frank heeft vakantie. Echt waar. Maar goed, Frank is niet te beroerd.
2: Eind volgende week en het volgende weekend wellicht temperaturen van de 20 of meer.
0: Ja, die hebben we altijd achter de hand. Voor het geval dat Frank inderdaad even wat ATV-dagen tot zich neemt. Maar vorige week wordt gewoon hartstikke fijn weer. 20 of meer. Ik zeg heel wat meer dan 20 graden. We gaan lekker zomers. 25 plus ruim. Dat is hartstikke fijn. Goed, 3:30. Tijd voor een plaatje uit eigen streek. Wat zeg ik? Tijd voor een plaatje uit Hartje Venlo. Kant hip hop.
3: Ook dit is weer een Venlo's vitamintje.
4: Dit is Omroep Venlo.

0: je zo wakker bent. Kijk wat ze has en druim vandaag, het weer zo wakker bent.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Headlines.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn met de bus weer teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemde Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme. Het onderzoek naar de voormalige Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de politie. Andrew werd in februari gearresteerd op verdenking van het plegen van een ambtsmisdrijf. De politie vraagt om meer informatie. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
4: Het verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Venlo. Iedere vrijdagochtend om 9 uur bij Omroep Venlo.
2: Dit is

zon overgoten vrijdag. Heerlijk, en dat tijdens een lang Pinksterweekend dat voor de boeg staat. Nou goed, een week of twee geleden had ik kaartjes gekocht voor een heel klein optreden. Dat was van een band die toevallig een keertje in mijn Spotify-lijst voorbij komt. Dat heet dus iets van algoritme, dat je op een gegeven moment dan loop je muzieklijstje door, is muzieklijstje afgelopen, en dan gaat het lijstje denken bij zichzelf van, goh, wat zou Ruud nog meer leuk vinden? En er kwam iets voorbij, ik had geen idee wat het was. Ik denk, oh, dat klinkt wel heel erg mooi. En toen keek ik, en dat was de Franklin Electric. Nooit van gehoord. Maar daarbij stond ook direct aangegeven dat ze een hele kleine Europese tour zouden gaan doen. Zo van 15 optredens in 17 dagen. Dus twee keer in Nederland en nog een heel aantal andere plekken in Europa. Dus kaartjes gekocht. Utrecht, Tivoli. Ik weet niet of je er een keertje geweest bent. Dat is een enorm groot grenswerk, zeg maar. Van 4-5 verdiepingen, en de Franklin Electric speelde op de 5e verdieping. Nou, allemaal trappen omhoog, echt een fantastisch uitzicht over de stad. De Domtoren, ondergaande zon, wat wil je nog meer? Pak een beetje een 100 man in het zaaltje. En er stond alleen een gitaar en een toetsenbord klaar. En daar kwam de Franklin Electric kwam opzetten. Nou, twee mensen, twee jongens, mannen, heren, komen uit Canada. En daar waar ze het meest over zingen zijn de mentale problemen waar ze mee te dealen hebben. Maar heel erg mooi allemaal. Goed, en tussen de liedjes door, het voelde allemaal af en toe wat ongemakkelijk. Want tussen de liedjes door, nou, dan wordt er wat geapplaudisseerd. Iedereen blij met de plaatjes. En dan vroeg die zanger zo van, heb je nog vragen aan ons? Do you have any questions? En op een gegeven moment uit het niets een Duitser. Yes, when do you come to Germany? Nou, de Duitser bleek niet goed te hebben opgelet. Die had dus die hele trip voor niks vanuit Duitsland gemaakt. Want drie dagen later zouden ze ook al in Duitsland staan. Dus dat was wel een goede beurt. Maar goed, dat gezegd hebbende, wil ik toch even deelgenoot maken van een heel fijn liedje dat ze die avond ook speelden. Alleen op gitaar, de Franklin Electric met Answers.

0: Al 75 jaar oud inmiddels, still going strong. Paul Garrick, Don't Shed a Tear. En als je denkt, van, wat heeft die man een vreselijk bekende stem? Dat kan kloppen. Hij heeft gezongen in Ace.
1: Onder andere.
0: En is ook de leidende stem van Mike en de Mechanics. Dus dan is dat het dilemma voor vandaag ook weer opgelost. Dus 11 voor 10. Vanochtend heeft er brand gewoed. Lading van een vrachtwagen van een archiefvernietigingsbedrijf heeft vlam gevat op het terrein van de veiligheidsregio in Limburg-Noord. Dat is dan wel weer de hele goede plek. Als je dan ergens in de heads wilt gaan, dan kun je dat het beste doen op het terrein van de veiligheidsregio. Want daar, ja, dat is alles dicht in de buurt. Hè. Alle hulptroepen kunnen zich direct naar grip nul als het moet. Brandweer heeft inmiddels het vuur geblust. 9:10 werd ontdekt. 2 voertuigen rukten uit om het vuur te bestrijden. De lading bestond uit papier dat eerder door een versnipperaar was gehaald. Ja, en die papiervernietigeraar, die dacht bij zichzelf, hoe kan ik de boel nu direct, zeg maar, helemaal vernietigen? Nou, weet je wat? In de fik ermee. Het is allemaal met een kleine sissel dan wel afgelopen. We gaan naar Arsen. Smokkelkoffie van de Hertog Jan proeverij uit Arsen heeft tijdens de London Spirit Competition een zilveren medaille gewonnen. De internationale vakjury beoordeelde de koffielikeur in een lijst met ruim 2000 deelnemers op smaak, balans en karakter. De likeur is geïnspireerd op het smokkelverleden van Arsen, waar koffie en jenever vroeger over de grens werden gebracht. En uiteindelijk samenkwamen in één drankje koffielikeur van de smokkelaars, oftewel smokkelkoffie. Goed, Arsen is heel erg toeristisch over het algemeen. De steeltuinen zijn daar. Zullen ook alweer de braderieën gaan plaatsvinden in de komende zomerperiode. Een beetje mazzel kun je daar ook dan nog parkeren. Maar ook dit weekend dus prachtig weer voor de boeg. Ja, heel veel mensen die hebben de fiets al aan de lader staan, want die willen gaan fietsen dit weekend. Nou, dan hebben we hiervoor speciaal de Vitamine Venlo fietsknooppuntenservice.
2: Vitamine Venlo, ja. Fietsknooppuntenservice.

Ja, fietsen is zeker in. Zeker met het hele mooie weer zie je de mensen genieten op de fietspaden. Soms naast elkaar, maar ook heel vaak achter elkaar aan. De vrouw koersvast voorop met alle knooppunten op het stuur geplakt met een memootje. En de man puffend en steunend erachteraan. Nou ja, goed. Dan kan ik moeder de vrouw het werk besparen. Want ik heb gisteren de hele dag op de fiets gezeten om een fietsknooppuntenroute uit te stippelen. En ik heb alle knooppunten mooi voor je op een rijtje gezet. Dus pak even een post-itje erbij en schrijf even mee. We beginnen bij fietsknooppunt nummer 10. En ja, dat is vlakbij het Stationsplein, direct tegenover het Limburgs Museum. En tegenover het station, daar is fietsknooppunt nummer 10. Ideaal startpunt, en dan beginnen we ook. Vervolgens gaan we naar knooppunt 13, 15, 19, 14, 17, 18, 72, 70, 50, 5, sorry, oh god, 4, 59, 9, 11, en we zijn weer terug bij 10. En dan heb je 30 kilometer erop zitten. Stuk of wat knooppunten, lekker fietsen. En nog één keer in een snelterrein vaart de fietsknooppunten voorbij. 30 kilometer dus, fietsen morgen of overmorgen of maandag, hebben we ook vrij. Beginnen bij knooppunt 10, dan 13, 15, 19, 14, 17, 18, 72, nummertje 70, nummer 5, nummer 4, 59, 9, 11 en dan 10. En dan ben je weer terug bij het station en dan heb je echt wel een terrasje verdiend natuurlijk. En waarschijnlijk ben je dan niet de enige in de stad, want als het fijn weer is, zag, dan zit alles chockey-chockey vol.

Tino Martin samen met Mart Hoogkamer en de hartslag van de stad. Laatste plaat van dit uur. Van een dame die heel veel moois op de naam heeft staan. Donna Summer doet haar achternaam, deed haar achternaam ook eer aan. Zeker met deze dagen. Dit is de State of Independence. Tot zo!

0: is Omroep Venlo.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
2: ...21% BTW. Weg ermee. Shop BTW vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Home Store XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Home Store XXL. Meubels voor ieder budget.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
3: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Sikon Stadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
4: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
3: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij 2 schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A59 naar Den Bosch. Voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Plant je ook meer groen in ons tijdje van lol en plezier? Steeds meer inwoners planten groen van morgen. Op morgeninvenlo.nl bestel je nu gratis of met korting planten bij de gemeente Venlo. Zo zit je zelf met plezier in een groene en koele tuin. Zet je ook je groene knop om? Doe mee op morgeninvenlo.nl.
9: Ontdek het Aquapark Oberhausen direct naast het grootste winkelcentrum van Europa. Het Centro Oberhausen. Het eerste mijnbouwzwembad van Duitsland wacht op je met een waterwereld van 25.000 vierkante meter. Beleef de 18 meter hoge slingertoren en de fantastische waterglijbanen. Geniet van wellness, sport en plezier onder een indrukwekkende koepel van 40 meter. En na het zwemmen ga je lekker winkelen in het Centro. Het Aquapark, waar geschiedenis, zwemplezier en winkelen samenkomen.
10: Zet ook je groene knop om en doe mee op morgeninvenlo.nl.
9: Avontuurlijk zwemmen? Kijk op aquaparkoberhausen.nl.
11: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
12: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
13: Venlo 96.9 FM.
14: Vitamine Venlo.
15: Vitamine Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
16: Goedemorgen.

0: Jennifer Lopez in Vitamine Venlo Waiting for Tonight.
1: Goedemorgen.
2: Vitamine Venlo.
1: Iedere vrijdagochtend tot 11 uur.
2: Dit is Vitamine Venlo.
1: Ruud Fleuren.
0: Ja, en die zegt hartelijk welkom. We zijn een uurtje bezig, hè? Ja, iedere vrijdagochtend om 9 uur dan trappen we al een soort van weekend eraf eigenlijk met Vitamine Venlo. Duurt tot 11 uur. En het is vandaag de dag van de praktijkondersteuner. Dus dat, mocht je dat nog niet in je agenda hebben staan, dat is natuurlijk ook wel iets om even bij stil te staan. Wat vandaag, ja, prachtig weer. Veel zon, misschien af en toe zo'n stapelwolkje. En het kwik loopt op naar zo'n 26 graden vanmiddag. En ook, ja, morgen en tijdens de Pinksterdagen en dinsdag en volgende week. Heerlijk! 27, 30 graden. Fietsknooppunten, barbecuen, het maakt mij niet uit. Tuintjes sproeien, geniet ervan. Want zoals Frank Beurm vaker zegt, ik hoop dat we het kruid niet verschieten. Ja, dat we in juli en of augustus met de gebakken en vooral de natte peren zitten. Maar goed, dat zien we dan wel. Goed, het is 13 over 10. Ja, in Blerik zou een cabaretshow plaatsvinden. Een voorstelling van een cabaretier Rogier Kaalman in het Roodhoes. Die gaat niet door. 5 september zou die daar komen optreden. Maar ja, volgens de locatie past het programma na onderzoek niet binnen de setting van het theater. Kaalman staat bekend om harde en controversiële grappen. De mensen die al een kaartje hebben gekocht, die krijgen hun geld terug. En mogelijk volgt nog een alternatieve locatie. Dan gaan we naar artsen. De gemeenteraad van Venlo neemt voorlopig nog geen besluit over betaald parkeren daar. Volgens meerdere partijen is er te veel onrust onder inwoners. En inmiddels zijn er ongeveer 1000 handtekeningen verzameld tegen de plannen. En de discussie wordt voortgezet na de zomer. Ja, dan hebben we er goed over kunnen nadenken. De drukte van het zomertoerisme achter de rug. En dan, ja, dan worden de kaarten opnieuw geschud. Enkele weken geleden hadden we haar hier in de studio. Candy Jacobs, de skateboardster. Nou, zij wordt de nieuwe teammanager van het skateboardteam. Team NL. De Nederlandse Skateboard Federatie heeft haar benoemd dus tot teammanager richting de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Candy Jacobs moet de nationale selectie begeleiden en jonge talenten ondersteunen met haar ervaring op internationaal topniveau. En over topsport en sport gesproken, er is een vergunningsaanvraag ingediend voor de vestiging van een sportschool in het voormalig pand van B. Benders aan het Nodusplein. Een grote sportketen, landelijk, heeft al 119 sportscholen in Nederland. En een vergunningsaanvraag moet nog wel behandeld worden. Maar ja, het lijkt erop dat niet de komst van de sportschool in de weg staat. Daarna moet er nog wel het een en ander in het pand te gebeuren.

0: snel die aanvraag door de ambtelijke molen gaat. Dat is natuurlijk altijd alweer een uitdaging op zich, natuurlijk. Goed, we gaan... wat hebben we nog verder? Straks horen van Thijs wat er in de Dinscoplein vanavond ten tonele gaat verschijnen. En dit weekend is het de open dag van kastelen. En die hebben een thema eraan gekoppeld. Kastelen in het teken van de liefde. Ja. En ook in Noord-Limburg worden een aantal kastelen... die gaan de deuren openzetten, waaronder Château de Hotmule. En daar gaan we dadelijk mee bellen om te vragen... van wat we allemaal kunnen verwachten, wat we normaal niet zien. Ja.
1: De beste muzikale vitamineboost. Dit is Vitamine Venlo.
2: Dit

0: geplande evenementen schieten weer her en der als paddenstoelen uit de grond. Dus er is open dagen overal, dus er is her en der weer voldoende vertier en vermaak. En het oog van de Vitamine Venlo-redactie viel op het feit dat het dit weekend open dag van de kastelen is. En dat is dit jaar ook een thema gekoppeld, namelijk liefde. Liebe, amour. En we hebben hier in onze eigen regio hebben we voldoende kastelen die het bezoeken meer dan de moeite waard zijn. Onder andere de Keverbergen en Kessel, die doen daarmee. Marsen, daar staat ook een kasteel. Maar in onze eigen Tegelen, daar hebben we Château Holtmühle. En die doen ook mee aan de open dag van kastelen. We hebben Dennis Detelon aan de telefoon van Château Holtmühle. Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen. Jij bent daar F&B-manager, hè? Is dat food and beverage?
1: Ja, klopt helemaal. Alles wat met eten en drinken te maken heeft.
0: Jij zorgt dat het niemand daar aan iets ontbreekt, dat al daar.
1: Ja, precies. Ja. En aankomende maandag met de dag van het kasteel. Volgens mij krijgen we 30 graden, dus hopelijk een vol terras en heel veel nieuwsgierige mensen voor het kasteel.
0: Ja, want heel veel mensen kennen inderdaad Château Holtmühle als inderdaad het hotel of misschien conferentieplek. Maar het is inderdaad ook een kasteel met historie.
1: Dat is heel veel historie, ja, absoluut.
0: Ja, wat kun je daarover vertellen? Hoe oud is dat kasteel bijvoorbeeld? En wat is daar vroeger gebeurd?
1: Nou, het kasteel zelf is al bijna 700 jaar oud. En is in die tijd regelmatig van hand gewisseld. En veel rijke families die daar gewoond hebben. En waar eigenlijk ook nog heel veel naar verwijzen. Dus echt de familie van Holtmühle, de familie van Metternich tot van Hoend. Dus dat is eigenlijk allemaal nog van oudsher in private handen geweest. Ja. En de laatste is geweest van 1883 tot pak een beet eind jaren 60. Toen is het verkocht aan de gemeente Tegelen. En daar is uiteindelijk wel de barones nog blijven wonen tot 1975. En toen heeft de gemeente daarvoor alles gedaan. En in 1993 nog Bilderberg een hotel gaan exploiteren aan in dat kasteel.
0: Ja, en dat is nog steeds het geval. Maar heeft dat kasteel, is daar vroeger ook, weet je dat, echt om gevochten? En is dat ook bijvoorbeeld dat daar veel restauratiewerkzaamheden hebben moeten plaatsvinden?
1: Nee, er is vrij weinig om gevochten. Het is echt gewoon van hand tot hand gegaan. Ja. En er is meer een rustplaats geweest voor soldaten. En dat is ook de warme band die we nu hebben met de huzaren van Glazenap. Die zien zichzelf nog steeds als de beschermers van het kasteel. Dus ook leuk, want die zijn aanstaande maandag zijn die ook aanwezig met hun kampement om te vertellen over die bescherming van het kasteel en hoe dat van oudsher ook ontstaan is. Dus dat is wel heel erg leuk om te bezoeken.
0: Ja, wat kunnen de gasten aanstaande maandag, want jullie zetten op Pinkstermaandag, doen jullie mee aan de dag van het kasteel. Wat kunnen we gaan zien, Dennis?
1: Nou, wij zetten van 12 tot 5 de poorten van het kasteel open. Dus dan laten we alle ruimtes in het kasteel zien. Die zijn we als hotel best wel helemaal open. Maar ook ruimtes achter de schermen laten we zien. Gasten kunnen ervoor kiezen om door Henk Kroonen rondgeleid te worden. Dus hij stond in deze dagen in de krant als Mr. Tegelen zelf.
0: Ja.
1: Maar ze kunnen ook op eigen gelegenheid door het hotel en door het kasteel lopen met een audiotour. En buiten is van alles te zien. Dus wat ik al zei, de huzaren van Glazenap, die zijn daar met hun kampement. Ze kunnen wandelen door de Engelse tuin, door de kruidentuin. Daar zijn vrijwilligers die daar van alles weten te vertellen. Maar ook op het landgoed bevindt zich de Tienschuur. Dat is niet een onderdeel van het hotel of van onszelf. Maar die stellen de deuren ook open tegen een kleine bijdrage. Dus in principe mogen de gasten gewoon overal komen en lekker daarna op het terras gaan zitten met een kop koffie en een stuk vlaai.
0: En nog gezellig even napraten met elkaar. Ja, wat is eigenlijk datgene waarvan jij denkt van hé, dat weten heel veel mensen niet, maar dat krijgen ze aanstaande maandag wel te zien. Echt zo'n verborgen pareltje bij jullie.
1: Nou, dus wat ik net zei, Henk Kroon heeft heel veel verzameld, ook van oudsher van het kasteel. Dat wordt ook in de richting van het zwembad wordt dat tentoongesteld. En er staat ook van de huzaren de kledij van vroeger. Dus dat kunnen de mensen nu ook gaan zien, waar ze normaal eigenlijk niet zo heel snel naartoe lopen.
0: Ja.
1: Er zitten gewoon heel veel leuke weetjes over het kasteel en die audiotour.
0: Ja.
1: Ik ga niet te veel verklappen natuurlijk, ik heb liever dat ze komen.
0: Nee, precies. In ieder geval dat de mensen even lang. Vorig jaar hebben jullie voor het eerst meegedaan. Dat kende ik goed bevallen om dit jaar weer de deur open te zetten. Hoeveel mensen verwachten jullie ongeveer, Dennis? Heb je daar een idee van?
1: Nee, dat vind ik echt heel moeilijk te zeggen. Wat je al zei, er zijn in de gemeente een aantal kastelen die de deuren openstellen. Maar we hopen gewoon in ieder geval de Tegelse bevolking weer naar het château te trekken en te zien hoe mooi dit stukje cultuur in de gemeente is.
0: Ja, nou hartstikke fijn. Nou, hopen dat veel mensen ook met jou eens zijn en inderdaad maandag naar jullie toe komen. Wellicht eerst even met de fiets naar Arsen en dan naar jullie toe fietsen. Hè? Dat zou allemaal maar kunnen. Nogmaals, vanaf 12 uur, zei je? Of,
1: ja, van 12 tot 5 stellen wij de poort open. Ja.
0: Hartstikke fijn. Nou, veel plezier. En het zal wel druk zijn nu, hè? Deze Pinksterdagen, dat veel mensen even een weekendje tegelen en omstreken pakken.
1: Ja, absoluut. En vooral met dit weer. Dus we krijgen heel veel last minute boekingen. Dus het hotel zit genoeg reuring weer.
0: Ja. En de laatste asperges die van hand tot hand gaan.
1: Ja. Lekker.
0: Hartstikke goed, Dennis. Hey, goed weekend en dankjewel voor deze toelichting.
1: Jij ook bedankt. Dat zijn de uitzending.
0: Dankjewel. Hoi.
2: Dankjewel. Hoi.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn met de bus weer teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemde Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme. Het onderzoek naar de voormalige Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de politie. Andrew werd in februari gearresteerd op verdenking van het plegen van een ambtsmisdrijf. De politie vraagt om meer informatie. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg en dat merk je in de regio, onder andere op de A29. Daar heb je in beide richtingen file voor afrit Numansdorp. Komt omdat de Heinvlietbrug even open heeft gestaan. Nog 10 minuten vertraging ongeveer. En dan de A59 richting Den Bosch. Daar is het druk voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. Vanaf Oosterhout 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Tijd voor vitamine C, D en O.
0: Vitamine Venlo.

0: Want de weerkaarten die zijn hartstikke goed geschud, zijn ons goed gezind. En wat wil je nog meer natuurlijk, hè? Beetje zon her en der, hè? Vitamine D. In de winter heel veel mensen die wat vitamine D moeten slikken om weer een beetje, ja, zeg maar, wat positief te blijven. Dat je niet naar de shrink hoeft of zo. Dat is altijd wel prettig. Opzienbarend nieuws gisteren. Dag Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen Ruud.
0: Opzienbarend nieuws. Het aantal geslachtsziektes in Europa heeft een recordhoogte bereikt. Dat blijkt uit onderzoek. Sinds 2015 is het aantal besmettingen met gonorreu met ruim 300% gestegen. Ook syfilis, goedemorgen allemaal, komt steeds vaker voor.
1: Maar ja, chlamydia... Ik zet dan pas het muziekje onder.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Tina, ja? Wat kosten die condooms?
0: Ja, geen idee, ik weet niet, hè. Syfilis komt ook steeds vaker voor. Chlamydia ook blijft de meest voorkomende SOA met meer dan 200.000 gevallen. Ik ga geen tips geven. Maar wel een andere tip. Vanaf vandaag gaat de kermis open in Blerik. En die duurt tot en met 27 mei. Wederom verspreid over twee pleinen.
1: Kijk.
0: Dus dat is ook wel leuk. Een beetje dat verwachtingsmanagement. Hè, van, hoho, wat zou dan over dat andere plein te beleven zijn?
1: Ja, precies. Ja.
0: Zoiets. Ja, goedemorgen Thijs.
1: Goedemorgen Ruud.
0: Jij kwam een goed moment binnen.
1: Ja, ik denk dat het is altijd 10:45 is onze afspraak. Hè? Maar
0: ja,
1: denk,
0: ja.
1: Is het nou na dit liedje of komt er nog
0: wat? Ja, dat is altijd weer inderdaad. Ja,
1: je weet het niet.
0: Ja, lekker weekend voor de boeg.
1: Ja, zeker. Dus, ik bedoel, ik denk dat we allemaal wel een beetje hunkerden toch naar dit, naar dit weer. En dan is het natuurlijk heel Nederlands dat het natuurlijk meteen wel weer de andere kant op gaat. Richting de 30 graden. Maar ik kijk daar wel naar uit. Ja, zeker.
0: Nullers, kom er maar in. Over 3, 2, 1. Volgende week. Oh, warm. Weer een
1: warm. We drijven weg hier.
0: Ja. Shit. Nee, goed. Maar dat weer houdt jullie er niet van om vanavond weer een Nedinscoplein voor te schotelen.
1: Nee, zeker. En in het Nedinscoplein gaan wij het hebben onder andere over iets wat deze week in Istanbul gebeurde. Dat was namelijk de Europa League finale. Dat, ik weet niet of je daar iets van hebt meegekregen. Maar dat was
0: Freiburg
1: tegen Aston Villa.
0: Ja.
1: Nou, laten wij de gemeente Venlo Peter Leijsten hebben. Bekend als man van de kranten, onder andere natuurlijk. En hij is groot fan van Aston Villa. Eigenlijk al heel lang. En gaat ook regelmatig naar Engeland naar wedstrijden. Heeft ze dit, een beetje die laatste maanden van het toernooi ook regelmatig gezien en gevolgd. En was deze week in Istanbul om die finale bij te wonen natuurlijk. En hij is gisteren teruggekomen en zit vanavond bij ons aan tafel om daarover te praten. En we combineren dat eigenlijk met twee andere mensen die ook fan zijn van een club in het buitenland. En eigenlijk ook, hoe word je dat dan? Hoe ontstaat zoiets? Jules Bakkers heeft een tijdje in Valencia gewoond. Is daar fan geworden van Levante, eigenlijk de tweede club van die stad. Cruijff heeft daar nog gevoetbald lang geleden ook. En Sofian Belil is fan van Schalke 04. Dat is iets dichterbij, maar toch ook, Mönchengladbach is natuurlijk een half uurtje. Daar gaan hordes Venlo naar en naartoe. Schalke is toch wel net iets verder. Dus dat toch mooie verhalen inderdaad. Waarom je dan inderdaad ervoor kiest om niet je hart te verbannen aan VVV. Of ik denk iets wat misschien logischer is in Nederland. Maar inderdaad, het buitenland daarvoor op te zoeken.
0: Ben je al eens in het stadion van Mönchengladbach geweest?
1: Ben ik al eens geweest, zeker.
0: Ik, volgens mij was het februari of maart ook nog. En dat was de tweede keer dat ik er was. Wat mij opvalt, dat je heel makkelijk aan zich bij het stadion komt. En dan heb je een soort grote Efteling parkeerplaats.
1: Ja.
0: Maar daarna, na die wedstrijd...
1: Ik kom niet weg.
0: Je kunt je helemaal volproppen met braadworst en aanverwante artikelen. Maar voorlopig is het
1: stilstanding. Dat klopt, ja. Dat is volgens mij, in Duitsland heb je dat wel op meer plekken, dat lastig. Dat je echt wel een beetje slim moet nadenken, inderdaad, waar zet ik hem neer. Als je inderdaad de behoefte hebt om snel weer weg te zijn ook naar die wedstrijd.
0: Maar heel veel mensen inderdaad, wat jij zegt, uit Venlo die ook naar Mönchengladbach gaan op weekend.
1: Ja, maar dus iets minder naar Aston Villa en Levante, denk ik met name.
0: Nee,
1: dus
0: daar
1: gaan we het
0: over
1: hebben, hoe dat komt. En we gaan het ook hebben over politiek. Deze week zou er voorgesorteerd worden op een besluit over het betaald parkeren in Arsen. Nou, daarover hebben ze toch gezegd, we gaan dat weer uitstellen. Want we vinden dat het niet rijp is voor besluitvorming. Dat komt natuurlijk met name door wat geluiden uit Arsen. Een petitie en geluiden dat mensen daar toch niet blij mee zijn. Terwijl de dorpsraad in ieder geval daar wel akkoord mee was. En daardoor leek het alsof er een breed draagvlak was in het dorp. Nou ja, niet iedereen is ermee eens. Kun je misschien ook wel zeggen, als je inderdaad nu gratis kunt parkeren voor je eigen deur en je moet er straks voor betalen, snap ik dat mensen daar misschien niet blij mee zijn. We gaan het daarover hebben met een aantal mensen uit de gemeenteraad, nieuwe gezichten, bekende gezichten. Ook over die eerste maanden van die nieuwe raad en wat er allemaal aankomt. Ook misschien nog eventjes over allerlei landelijke politici die dingen roepen en wat je daar dan als lokale volksvertegenwoordiger van moet vinden. Dat doen we met Leon van de Beuken van 1 Lokaal, Leon Bastiaans van Vurgoed Venlo, Katelijn Raamakers van Pro Venlo en Twans Groempjes van het VBI.
0: Een volle tafel vanavond.
1: Zeker.
0: Ja, ja. En wie staat de voorzitter van dat gezelschap?
1: Harry Lukker, en dat is ook nog muziek van The Awkward.
0: Van The Awkward, oh, dat is mooi. Nou, vanaf 6:30 vanavond.
1: Zeker.

0: De Jayhawks, waar zijn ze toch gebleven? Een van de pareltjes van hun Take Me With You When You Go is ook een andere bekende chanson van dit fijne gezelschap. Take Me With You If You Go, yeah, When You Go. En dat hebben ze heel letterlijk genomen, want er wordt nooit meer iets van gehoord, volgens mij. Leiden wellicht een heel teruggetrokken bestaan. Levend van de euro's en de ponden die ze destijds hebben verdiend. Goed, het is 10 voor 11 bij Vitamine Venlo. We hebben hier in de hoek van de studio zo'n soort prijzenrad staan. Maar daar zitten dan weer geen prijzen op, want Sinterklaas niet. Maar daar staan de letters op van het alfabet. En dat zijn 26 letters, als het goed is. Daar gaan we aan draaien. En de letter waarmee wat dan boven komt drijven, daar gaan we dan de artiest van draaien als het een... A is, dan zou het zomaar ABBA kunnen zijn. Ja. Maar we weten het niet, hè? Nee, we weten het niet. Altijd wel spannend. Heel af en toe pakken we dat vitamine rad en dan geven we er een zwengel aan. Ja, achteraan. Oeh, helemaal vooraan in het alfabet.
1: Vitamine
2: C.
0: C. Ja, dat vaak is het dan Coldplay. Dat gaan we niet doen vandaag, nee. Miley Cyrus. Ook een C. Ja. Easy Lover is dit.

Ja, ik vind hier helemaal niks meer op aan te merken. De Rolling Stones. De echte kellers zullen zeggen van ja, je hoort misschien een beetje slijtage. Ik weet dat niet, maar ik vind het nog de toets der duurzaamheid en de toets der leeftijd, weet ik veel, totaal doorstaan. Hoor. Lekker, de Rolling Stones in de Stars. Dat was tevens de ene laatste van, ja, gezongen in deze van Vitamine Venlo. Want het is 11:02. Mocht je vandaag nog de weg op gaan, houd er rekening mee dat het heel erg druk kan worden. Vorig jaar was de Pinkstervrijdag de drukste vrijdag van het jaar. Dus wees gewaarschuwd. Morgenochtend om 7:00, dan is Patrick Stadop van de partij. Ik wens je een goed weekend. Geniet van de zon. Graag tot volgende week. Dit zijn de

0: Omroep Venlo.
1: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
2: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
3: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
4: Alles voor de lekkerste barbecue.
2: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
3: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
4: Alles voor de lekkerste barbecue.
5: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
6: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: NOS Nieuws.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende, geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de autoriteit Consument en Markt en de autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het verkeer.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. En in de regio is dat goed te merken. Er staan aardig wat dagelijkse files. Op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Markiezaad. Je hebt 10 kilometer file vanaf Tholen. De vertraging 35 minuten. 1 rijstrook is dicht. Dan de A29 naar Rotterdam tussen Willemstad en Numansdorp. 5 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
9: Plant je ook meer groen in ons tijdje van lol en plezier? Steeds meer inwoners planten groen van morgen. Op morgeninvenlo.nl bestel je nu gratis of met korting planten bij de gemeente Venlo. Zo zit je zelf met plezier in een groene en koele tuin. Zet je ook je groene knop om? Doe mee op morgeninvenlo.nl.
1: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Bols Wonen en Slapen.
2: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op Bols.nl. Voel je thuis bij Bols in Horst.
9: Zet ook je groene knop om en doe mee op morgeninvenlo.nl.
2: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Bols in Horst en op Bols.nl.
10: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
11: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Venlo 96.9 FM. Venlo en

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: De lading van een vrachtwagen van een archiefvernietigingsbedrijf heeft vanochtend vlam gevat op het terrein van de veiligheidsregio Limburg-Noord. De brandweer heeft het vuur geblust. De brand werd rond 9:10 ontdekt op de parkeerplaats van de veiligheidsregio aan de Nijmeegseweg in Venlo. De brandweer rukte met 2 voertuigen uit om het vuur te bestrijden. De lading bestond uit papier dat eerder door de versnipperaar was gehaald. Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor de vestiging van een sportschool in het voormalig pand van B. Benders aan het Nolensplein. De aanvraag is ingediend door sportschoolketen Sport City. Die keten telt 119 sportscholen in Nederland en hoopt de nieuwe vestiging in Venlo nog dit jaar te openen. Basisschool Sterrenpad in het Ven krijgt als eerste school in de regio een buitengymzaal. Hiermee kan de school voldoen aan de wettelijke eisen voor bewegingsonderwijs. Een basisschool heeft recht op het gebruik van een gymzaal binnen een straal van 1 kilometer. In de directe omgeving van Sterrenpad is echter geen gymzaal beschikbaar. Daarom wordt een deel van het schoolplein omgevormd tot buitengymzaal. En Jacques-Paul Joosten en Sef Derk zijn terug met een aantal nieuwe afleveringen van Plaats Delict Venlo. In de eerste 2 kijken ze terug op de bende van Venlo en specifiek de moord op het Venlose echtpaar Van Rijn. Volgende week spreken Joosten en Derks met John Huis, die als journalist van het Dagblad voor Noord-Limburg verslag deed van de gebeurtenissen in Venlo en omgeving. De zoektocht begint vandaag in het Limburgs Museum, waar een kunstwerk staat met de naam Verda van Rijn.
0: Het weer.
2: Het is droog en zonnig. De temperatuur loopt op tot zo'n 25 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt vroeg op gang. Het is hier en daar al aardig aanpoten. Ik heb wel goed nieuws allereerst over de A4 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Na een ongeluk bij knooppunt Markiezaat is de weg daar nu weer vrij. Nog wel een file, ongeveer 25 minuten. Verder de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg en Ulvenhout. 14 kilometer en dik een kwartier. En tot slot de A58 nog naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergestel 10 minuten. Verder staan er hier en daar aardig wat files, maar die zijn allemaal rond de 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Formidable. Formidable.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
2: Plant je ook meer groen in ons tijdje van lol en plezier? Steeds meer inwoners planten groen van morgen. Op morgeninvenlo.nl bestel je nu gratis of met korting planten bij de gemeente Venlo. Zo zit je zelf met plezier in een groene en coole tuin. Zet je ook je groene knop om? Doe mee op morgeninvenlo.nl.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
2: Zet ook je groene knop om en doe mee op morgeninvenlo.nl.
3: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
4: Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie Zonderkamp en Wijnand. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters. Wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie Zonderkamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Het verkeer.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Voor heel veel mensen begint een lang Pinksterweekend. En in de regio kun je dat heel goed merken. Vanwege de drukte staan er veel files van ongeveer 5 minuten. Maar er zijn ook wat uitschieters. Allereerst de A4 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Bij Tolen heb je een spoedreparatie. De vertraging 12 kilometer en 25 minuten. Dan de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot. 6 kilometer, 20 minuten. En tot slot de A59 nog naar Den Bosch. Voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. Ongeveer 10 minuten in de file staan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
9: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Sikon Stadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
10: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Bols Wonen en Slapen.
11: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op Bols.nl. Voel je thuis bij Bols in Horst.
9: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
11: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend. Bij Pools in Horst en op pools.nl.
12: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
13: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse troepen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei 5000 extra Amerikaanse militairen te willen stationeren in Polen. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Voor heel veel mensen is het een lang Pinksterweekend en trekken mensen erop uit. In de regio staat meer dan 150 kilometer file. Wat opvalt is bijvoorbeeld de A58. Daar heb je in beide richtingen veel vertraging. Voor Moergestel ongeveer 25 minuten. Ook op de A73 is file rijden richting Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden 10 minuten. Dan de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten, 14 kilometer. En tot slot de N59, die is in beide richtingen dicht bij de Grevelingendam. Komt er een ongeluk, je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.
0: De klassiekers

0: Omroep Venlo.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
2: Ontdek het Aquapark Oberhausen direct naast het grootste winkelcentrum van Europa. Het Centro Oberhausen. Het eerste mijnbouwzwembad van Duitsland wacht op je met een waterwereld van 25.000 vierkante meter. Beleef de 18 meter hoge slingertoren en de fantastische waterglijbanen. Geniet van wellness, sport en plezier onder een indrukwekkende koepel van 40 meter. En na het zwemmen ga je lekker winkelen in het Centro. Het Aquapark, waar geschiedenis, zwemplezier en winkelen samenkomen.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
2: Avontuurlijk zwemmen? Kijk op aquaparkoberhausen.nl.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale Omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. De Pinksterdrukte zorgt voor veel vertraging. Er zijn heel veel mensen die tegelijkertijd onderweg zijn. Ook een ongeluk bij Kerkdriel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Vanaf Culemborg een file van 35 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En de A2 naar Maastricht, daar heb je een file tussen Born en Meersen. 12 kilometer, 20 minuten, komt door een kapotte vrachtwagen. Verder vooral de dagelijkse drukte dus. Op de A4 richting de Duitse grens, voor Hogerheide 20 minuten. Maar ook de A73 staat erbij, naar Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en knooppunt Rijkenvoort, 4 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
8: Plant je ook meer groen in Oostijdje van Lol en Plezier? Steeds meer inwoners planten groen van morgen. Op morgeninvenlo.nl bestel je nu gratis of met korting planten bij de gemeente Venlo. Zo zit je zelf met plezier in een groene en koele tuin. Zet je ook je groene knop om? Doe mee op morgeninvenlo.nl.
9: 21% BTW. Weg ermee. Shop BTW vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Home Store XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Home Store XXL. Meubels voor ieder budget.
8: Zet ook je groene knop om en doe mee op morgeninvenlo.nl.
10: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
11: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser kan echt niet.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: De lading van een vrachtwagen van een archiefvernietigingsbedrijf heeft vanochtend vlam gevat op het terrein van de veiligheidsregio Limburg-Noord. De brandweer heeft het vuur geblust. De brand werd rond 9:10 ontdekt op de parkeerplaats van de veiligheidsregio aan de Nijmeegseweg in Venlo. De brandweer rukte met 2 voertuigen uit om het vuur te bestrijden. De lading bestond uit papier dat eerder door de versnipperaar was gehaald. Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor de vestiging van een sportschool in het voormalig pand van B. Benders aan het Nolensplein. De aanvraag is ingediend door sportschoolketen Sport City. Die keten telt 119 sportscholen in Nederland en hoopt de nieuwe vestiging in Venlo nog dit jaar te openen. Basisschool Sterrenpad in het Ven krijgt als eerste school in de regio een buitengymzaal. Hiermee kan de school voldoen aan de wettelijke eisen voor bewegingsonderwijs. Een basisschool heeft recht op het gebruik van een gymzaal binnen een straal van 1 kilometer. In de directe omgeving van Sterrenpad is echter geen gymzaal beschikbaar. Daarom wordt een deel van het schoolplein omgevormd tot buitengymzaal. En Jacques-Paul Joosten en Sef Derk zijn terug met een aantal nieuwe afleveringen van Plaats Delict Venlo. In de eerste 2 kijken ze terug op de bende van Venlo en specifiek de moord op het Venlose echtpaar Van Rijn. Volgende week spreken Joosten en Derks met John Huis, die als journalist van het Dagblad voor Noord-Limburg verslag deed van de gebeurtenissen in Venlo en omgeving. De zoektocht begint vandaag in het Limburgs Museum, waar een kunstwerk staat met de naam Verda van Rijn.
0: Het weer.
2: Het is droog en zonnig. De temperatuur loopt op tot zo'n 25 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. In de regio rijdt het op veel plekken stukken langzamer. Heeft alles te maken met het lange Pinksterweekend. Voor veel mensen het moment om erop uit te trekken. Onder andere op de A2 rijdt het langzaam. Eindhoven-Maastricht tussen Roosteren en Maastricht-Noord. 15 kilometer file en een uur extra. Komt door een pechgeval, kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder de A27, Breda-Gorkum. Voor Gorkum zelf 9 kilometer en 40 minuten. Dan de A2, Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer, 20 minuten na een ongeluk. De weg is gelukkig wel weer helemaal vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.
0: De klas.

0: Dit is Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in München-Gladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in München-Gladbach. Shopping with style.
2: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
3: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boxsprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
4: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
3: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend. Bij Pools in Horst en op pools.nl.
4: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
5: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
6: Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie Zonderkamp en Wijnands. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters, wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie Zonderkamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.
7: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: NOS Nieuws.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandervoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Het verkeer.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg, met name in de regio. Er zijn heel veel dagelijkse files van zo'n 5 tot 10 minuten. Vanwege de Pinkstervakantie, althans het lange weekend, voor heel veel mensen het moment om erop uit te trekken. Bijvoorbeeld op de A2 richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer en een kwartier vertraging. Ook de A2 naar Den Bosch is druk tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je ongeveer 25 minuten. Dan nog de A27. Daar heb je in beide richtingen file voor de Merwedebrug bij Gorkum. De brug heeft daar opengestaan. Je hebt nu dus nog steeds vertraging. En op de A59 vanuit Den Bosch file voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
10: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velde. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
11: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
12: Alles voor de lekkerste barbecue.
10: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velde.
11: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
13: Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoe van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
14: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
0: Omroep Venlo 96.2.

Bekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.

0: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: De lading van een vrachtwagen van een archiefvernietigingsbedrijf heeft vanochtend vlam gevat op het terrein van de veiligheidsregio Limburg-Noord. De brandweer heeft het vuur geblust. De brand werd rond 9:10 ontdekt op de parkeerplaats van de veiligheidsregio aan de Nijmeegseweg in Venlo. De brandweer rukte met 2 voertuigen uit om het vuur te bestrijden. De lading bestond uit papier dat eerder door de versnipperaar was gehaald. Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor de vestiging van een sportschool in het voormalig pand van B. Benders aan het Nolensplein. De aanvraag is ingediend door sportschoolketen Sport City. Die keten telt 119 sportscholen in Nederland en hoopt de nieuwe vestiging in Venlo nog dit jaar te openen. Basisschool Sterrenpad in het Ven krijgt als eerste school in de regio een buitengymzaal. Hiermee kan de school voldoen aan de wettelijke eisen voor bewegingsonderwijs. Een basisschool heeft recht op het gebruik van een gymzaal binnen een straal van 1 kilometer. In de directe omgeving van Sterrenpad is echter geen gymzaal beschikbaar. Daarom wordt een deel van het schoolplein omgevormd tot buitengymzaal. En Jacques-Paul Joosten en Sef Derk zijn terug met een aantal nieuwe afleveringen van Plaats Delict Venlo. In de eerste 2 kijken ze terug op de bende van Venlo en specifiek de moord op het Venlose echtpaar Van Rijn. Volgende week spreken Joosten en Derks met John Huis, die als journalist van het Dagblad voor Noord-Limburg verslag deed van de gebeurtenissen in Venlo en omgeving. De zoektocht begint vandaag in het Limburgs Museum, waar een kunstwerk staat met de naam Ferda van Rijn.
0: Het weer.
2: Het is droog en zonnig. De temperatuur loopt op tot zo'n 25 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg door het begin van het Pinksterweekend. In het zuiden van het land staat bijna 300 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Knoopert-Leende-Heide een half uur oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Afrikerk-Driel een half uur. A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Knoopert-het-Vonderen en Eurmond 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Knoop het Everdingen en Werkendam een half uur vertraging. Er staat een auto met pech. A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom voor Knoop het Hellegatsplein een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oss en Knoop het Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum en Ulvenhout een kwartier vertraging. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: Omroep Venlo.
1: 21% BTW. Weg ermee. Shop BTW vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Home Store XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Home Store XXL. Meubels voor ieder budget.
2: Plant je ook meer groen in ons tijdje van lol en plezier? Steeds meer inwoners planten groen van morgen. Op morgeninvenlo.nl bestel je nu gratis of met korting planten bij de gemeente Venlo. Zo zit je zelf met plezier in een groene en koele tuin. Zet je ook je groene knop om? Doe mee op morgeninvenlo.nl.
3: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
2: Zet ook je groene knop om en doe mee op morgeninvenlo.nl.
3: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Vanwege het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. In het zuiden van het land staat ruim 200 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, voor knooppunt Empel, 20 minuten oponthoud. A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Nederweert en Leende, 20 minuten. A2 Eindhoven richting Utrecht voor Waardenburg, 20 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur extra reistijd. A2 van Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht Airport, 20 minuten oponthoud door een auto met pech. A16 Rotterdam richting Breda voor de Moerdijkbrug, 10 minuten. A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum en Ulvenhout, een kwartier op onthoud. En op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen, een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser? Kan echt niet.
8: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
9: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Bols Wonen en Slapen.
10: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op Bols.nl. Voel je thuis bij Bols in Horst.
8: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
10: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
0: Omroep Venlo 96.0.

0: Hey!
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: De lading van een vrachtwagen van een archiefvernietigingsbedrijf heeft vanochtend vlam gevat op het terrein van de veiligheidsregio Limburg-Noord. De brandweer heeft het vuur geblust. De brand werd rond 9:10 ontdekt op de parkeerplaats van de veiligheidsregio aan de Nijmeegseweg in Venlo. De brandweer rukte met 2 voertuigen uit om het vuur te bestrijden. De lading bestond uit papier dat eerder door de versnipperaar was gehaald. Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor de vestiging van een sportschool in het voormalig pand van B. Benders aan het Nolensplein. De aanvraag is ingediend door sportschoolketen Sport City. Die keten telt 119 sportscholen in Nederland en hoopt de nieuwe vestiging in Venlo nog dit jaar te openen. Basisschool Sterrenpad in het Ven krijgt als eerste school in de regio een buitengymzaal. Hiermee kan de school voldoen aan de wettelijke eisen voor bewegingsonderwijs. Een basisschool heeft recht op het gebruik van een gymzaal binnen een straal van 1 kilometer. In de directe omgeving van Sterrenpad is echter geen gymzaal beschikbaar. Daarom wordt een deel van het schoolplein omgevormd tot buitengymzaal. En Jacques-Paul Joosten en Sef Derk zijn terug met een aantal nieuwe afleveringen van Plaats Delict Venlo. In de eerste 2 kijken ze terug op de bende van Venlo en specifiek de moord op het Venlose echtpaar Van Rijn. Volgende week spreken Joosten en Derks met John Huis, die als journalist van het Dagblad voor Noord-Limburg verslag deed van de gebeurtenissen in Venlo en omgeving. De zoektocht begint vandaag in het Limburgs Museum, waar een kunstwerk staat met de naam Verda van Rijn.
0: Het weer.
2: Het is droog en zonnig. De temperatuur loopt op tot zo'n 25 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het druk op de weg. In het zuiden van het land staat 350 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Nieuwegein en knooppunt Empel, 20 minuten oponthoud. A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Nederweert en knooppunt Leendeheide, een half uur. De A2 van Eindhoven naar Utrecht voor Waardenburg, een half uur. A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Het Vonderen en knooppunt Keresheide, een half uur. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten oponthoud. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Ontdek het Aquapark Oberhausen direct naast het grootste winkelcentrum van Europa. Het Centro Oberhausen. Het eerste mijnbouwzwembad van Duitsland wacht op je met een waterwereld van 25.000 vierkante meter. Beleef de 18 meter hoge slingertoren en de fantastische waterglijbanen. Geniet van wellness, sport en plezier onder een indrukwekkende koepel van 40 meter. En na het zwemmen ga je lekker winkelen in het Centro. Het Aquapark, waar geschiedenis, zwemplezier en winkelen samenkomen.
3: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
2: Avontuurlijk zwemmen? Kijk op aquaparkoberhausen.nl.
3: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is het druk op de weg. In het zuiden van het land staat bijna 400 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, verknopend Empel, een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg-Zaltbommel, een half uur. A2 Eindhoven richting Maastricht, voor Maastricht Airport, 20 minuten. A16 Rotterdam richting Breda, tussen knopend Ridderkerk en de Moerdijkbrug, 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam, 3 kwartier extra reistijd. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Knopend Vaanplein en Afrit Numansdorp, 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Plant je ook meer groen in ons tijdje van lol en plezier? Steeds meer inwoners planten groen van morgen. Op morgeninvenlo.nl bestel je nu gratis of met korting planten bij de gemeente Venlo. Zo zit je zelf met plezier in een groene en koele tuin. Zet je ook je groene knop om? Doe mee op morgeninvenlo.nl.
8: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
7: Zet ook je groene knop om en doe mee op morgeninvenlo.nl.
9: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Sicon Stadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
10: 21% BTW. Weg ermee. Shop BTW vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Home Store XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Home Store XXL. Meubels voor ieder budget.
9: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. Onderzocht wordt of er echt sprake is van ebola. Het is niet duidelijk om wie het gaat en waar hij of zij de infectie heeft opgelopen. De aangekondigde blokkade van het spoor bij Utrecht Centraal mag morgen niet doorgaan. De burgemeester van Utrecht vindt de actie van Extinction Rebellion levensgevaarlijk en noemt het spoor geen plek om te demonstreren. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. Het weer, zonnig en droog, het is zo'n 25 graden, morgen nog een paar graden warmer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is erg druk op de weg door het begin van het lange Pinksterweekend. Er staat ruim 400 kilometer file in het zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Kelp en Oler en Knoopend Leendeheide een half uur oponthoud. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Alphen Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur. A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg-Zaltbommel drie kwartier extra reistijd. A16 Rotterdam richting Breda, voor Knoopend Klaverpolder een half uur. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Nistelrode en Knoopend Bankhoef een half uur. Op de A73 Venlo richting Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg een half uur. In Limburg op de A76 Duitse grens richting Geleen, tussen Knoopend Kundeberg en Spouwbeek drie kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klas.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
3: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op Pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
3: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend. Bij Pools in Horst en op pools.nl.
5: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
6: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: NOS Nieuws.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is het niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. Waarschijnlijk ging het mis door een lekkage aan een ondergrondse afvoerleiding van een gastank. De arbeidsinspectie is bezig met onderzoek. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt met een mogelijke ebola-infectie opgenomen. Onderzocht wordt nog of die patiënt daadwerkelijk ebola heeft. In Congo is momenteel een grote uitbraak van het virus. En Extinction Rebellion mag morgen geen actie voeren op het spoor bij Utrecht Centraal. De burgemeester van Utrecht vindt die blokkade levensgevaarlijk en noemt het spoor ook geen plek om te demonstreren. Het weer blijft lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook. Maximaal 29 graden. Later in het noorden kans op een bui.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is erg druk op de weg door het lange Pinksterweekend. In het zuiden van het land staan nog 350 kilometer file. De langste files staan daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Marhezen 3 kwartier. A27 Utrecht richting Breda. Tussen knooppunt Everdingen en Werkendam een half uur. A73 Venlo richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg 3 kwartier vertraging. De A73 Nijmegen richting Venlo tussen Grubbenvorst en Belfeld een half uur oponthoud. Daar staat een auto met pech. De N270 Deurne richting Helmond tussen Deurne en aansluiting met de N279 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: talk about.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
3: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Sikon Stadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
4: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
5: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser kan echt niet.
6: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
6: NOS Nieuws.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, maar het drukste moment ligt inmiddels achter ons. In het zuiden van het land staan nog ruim 250 kilometer file. De langste files staan daar op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afwisseling Michielsgestel en Knoopend Empel een half uur oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A2 Eindhoven richting Maastricht voor Leende 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knoopend Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda voor Breda-West 20 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A73, Venlo richting Nijmegen, tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg. Een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Vallen dichte mussen van het dak? En balsen ook zoe van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van volkomen.nu schud ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaatnieuws.
9: Plant je ook meer groen in ons stadje van lol en plezier? Steeds meer inwoners planten groen van morgen. Op morgeninvenlo.nl bestel je nu gratis of met korting planten bij de gemeente Venlo. Zo zit je zelf met plezier in een groene en koele tuin. Zet je ook je groene knop om? Doe mee op morgeninvenlo.nl.
10: 21% BTW. Weg ermee. Shop BTW vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Home Store XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Home Store XXL. Meubels voor ieder budget.
9: Zet ook je groene knop om en doe mee op morgeninvenlo.nl.
11: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
12: Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie Zonderkamp en Wijnands. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters. Wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie Zonderkamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.
1: Venlo, 96.9 FM.
6: Altijd hier voor jou.

0: avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde dat opnieuw via de rechter tegen te houden, maar die stelt dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte geoorloofd was. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, WW en WIA aan te passen. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe die sociale zekerheid betaalbaar kan blijven, zegt premier Jetten. En de KNVB is akkoord met de overname van Vitesse door een groep Arnhemse ondernemers. Daarbij worden de buitenlandse eigenaren losgekoppeld van de club. De overname van de aandelen moet voor half juni rond zijn, want dan moet de begroting binnen zijn bij de KNVB. Het weer dan, het is onlang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook, maximaal 29 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden langzaam korter in het zuiden van het land. Er staan nog 150 kilometer bij elkaar. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Afrikaan Driel een kwartier op onthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborgen en Zaltbommel een half uur extra reistijd. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam een half uur. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Knoopend Bankhoef 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: Omroep Venlo.
1: Het beste uit de regio.
2: Als ze het zeker weet, hoort ze niks meer te zeggen. Als ze het zeker weet, dan is alles nu gezegd. Doe het zeker in de tijd, voordat het zich kan leggen.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en WIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
2: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is de drukke avondspits nog niet voorbij. De langste files staan daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knoop en Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Tilburg richting Breda voor Ulvenhout 10 minuten vertraging. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Haps en Nijmegen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Omroep Venlo 96.9 FM.

0: Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iranoorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
3: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
2: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7... en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
4: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
2: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
3: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor. Maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
4: De Israëlische minister.
3: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
2: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder, het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: bank. Ik heb nu de nanala.
1: Die blonde mensen gaat te veel en duidt wel overdreven kul.
2: Wat is dat zo? Een schoenen roei.
3: Wie wordt hier de blauwe spoel?

0: Chris Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
3: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
2: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rally in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
4: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet bij de militaire acties in Venezuela en Iran.
2: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenavond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS Journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

Zoekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.

0: og Mort Fenlow.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: Chris og Mo Fenlo.
1: NOS News.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.

0: Omroep Venlo.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.